0: 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: is Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst.

0: Maas. Mail reclame@omroephoogstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Horst aan de Maas is er voor Mierlo, Meldersloo en de rest van de regio. Elke dag.

dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou.

0: Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
1: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 'S middags.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel.

0: Allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaar.

0: Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Je eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En zulk onderhoud is er nu ook aan de Erasmusbrug in Rotterdam. Die is vanaf deze ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het wegdek wordt deels vervangen en die afsluiting duurt tot begin juli. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Later vandaag veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden.
1: Goedemorgen, lekker de ochtend door met de hits van toen en nu.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Lokaal nieuws. Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
5: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
4: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
6: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
4: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie...

0: editie van de Passiespelen speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
5: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl, waar en wanneer je wilt.

Een krachtig hoge drukgebied boven West-Europa zorgt bij ons voor hoog zomerweer. Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 12 à 13 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. De wind is zwak, af en toe matig van kracht en komt uit de noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur die komt later in de middag uit op zo'n 30 tot lokaal een tropische 32 graden. En het gaat dan ook enigszins drukkend warm aanvoelen.

De hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël voert de aanvallen op Hezbollah in Libanon op. Dat meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij gaf duizenden concerten. Sonny Rollins was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land boven de 30 graden. Morgen weer iets minder warm.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Van Metrik tot Zevenum, twee van de 16 dorpen en Omroep Horst aan de Maas brengt ze allemaal dichtbij. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
3: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
2: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
5: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiting.

0: afsluiter, ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Een krachtig hoge drukgebied boven West-Europa zorgt bij ons voor hoog zomerweer. Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 12 à 13 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. De wind is zwak, af en toe matig van kracht en komt uit de noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur die komt later in de middag uit op zo'n 30 tot lokaal een tropische 32 graden. En het gaat dan ook enigszins drukkend warm aanvoelen.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit een onderzoek. De invloed van criminelen op besluiten wordt steeds groter. En ook bieden we mensen soms alternatieven voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals financiële hulp of woonruimte. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld en gaf duizenden concerten. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land wordt het 30 graden of meer.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject.

0: Dries Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
1: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
5: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
4: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
6: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
4: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
8: Servicemonteur van Expert.
9: Oh, hallo.
10: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
8: Zo, klaar is Kees.
9: Oh, dat was snel.
11: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
12: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de

0: Baan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Perfect Finish, milieutechniek en asbestverwijdering, Lottem en Sam Office, softwarebedrijf Horst.

0: Ja, la, da, di, di, da, da, da. Ja, leuk is dat met die galm, hè? Ja, dat kan ik ook. Freddie Mercury en Queen. En Don't Stop Me Now.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Nee, we gaan niet de hele uitzending met galm op de microfoon presenteren. Maak je geen zorgen. Don't Stop Me Now van Queen. Goedemorgen, het is dinsdag. Na een lekker superlang Pinksterweekend zijn we er weer. Wat hebben we genoten van het weer, hè? 26 mei vandaag. Weer een reguliere Schrijven voor Bedrijven. Tot aan 12 uur.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En hier is Ilse de Lange, Evergreen. Voor één keer met galm.

Aquarius op Jacqueline Govaert en haar bandje In The Water en de Amazing Stroopwafels, die gingen naar Frankrijk. Je hoorde het, 1984. En een aantal weken geleden had ik een verhaaltje over het liedje Splish Splash, I Was Taking a Bath van Bobby Dylan uit 1958. Dat was de eerste 8-sporen opname en ik heb hem gevonden. We gaan hem voor je draaien.

daarmee terug naar 26 mei 1994. Tijdens een privéplechtigheid in de Dominicaanse Republiek wordt op die dag, in het diepste geheim het huwelijk gesloten tussen Michael Jackson en Lisa Marie Presley. De eenvoudige ceremonie kostte de zanger maar $50. En het huwelijk was in het geheim gesloten, want het bleek pas dat uit het feit dat het pas 1 augustus 1994 bekend werd gemaakt. Op die dag, op 19 januari 1996 wordt trouwens door Lisa Marie Presley een aanvraag tot echtscheiding ingediend. En dat was geen basis meer voor het huwelijk. Ja, zo was dat verhaaltje van die dag in 1994.

Santana, 1978, Will Allwright. En het plaatje kwam uit de jaren 60 van, ik dacht, Blind Faith. Michael Jackson daarvoor met zijn Billie Jean. En de Splash Splash van Bobby Darin. Op naar het nieuws van 9:30 met Ton Engels.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit een onderzoek. De invloed van criminelen op besluiten wordt steeds groter. Ook bieden we mensen soms alternatieven voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals financiële hulp of woonruimte. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld en gaf duizenden concerten. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land wordt het 30 graden of meer.

Alleen maar gelukkige mensen die allemaal shinen. Pretty shining people. George Ezra hier bij Omroep Horst en Maas. Alphabeat uit Denemarken nog. Fascination. En de volkszanger Ben Ur. Met jouw moment. Even na het nieuws. Zo dadelijk de geboorteplaats. En nu nog even een mooie Duitse klassieker van Udo Jürgens.

Immer wieder geht die Sonne auf. Dat is een mooie geruststelling. Jouw geboorteplaats. Udo Jürgens, hij zong dat in 1967 al. Ooit deed hij ook mee aan een songfestival rond die tijd. Hè? Merci Chérie voor Oostenrijk, geloof ik, in 66. En ze wonnen toen ook nog eens. Hey, het is 26 mei. Een aantal mensen die vandaag hun verjaardag vieren. Ja, het is de geboortedag in elk geval van Erika Terpstra. Volgens mij is zij er niet meer. Marianne Gold, dat is de zanger van Elfenville. Big in Japan was dit natuurlijk. Lenny Kravitz viert ook zijn verjaardag. En een van de zangeressen van Treble, Nina van Dijk. En we gaan muziek draaien van Stevie Nicks. De zangeres natuurlijk van Fleetwood Mac, maar ook solo niet onverdienstelijk. Stand Back hoor je zo uit de jaren 80. En 26 mei 48 werd zij geboren.

Ja, ik geloof dat Sanne Hans, Miss Montreal, Nederlandstalig blijft zingen. Dit was haar laatst verschenen single Schuilen. We hebben nog een mooie tot aan 10 uur. De Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. En dat is een waarheid als een koe.

0: planten en bomen liefhebben? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

Ja, moet ik meteen denken, die leuke videoclip met Chevy Chase, de acteur, samen met Paul Simon. Beide heren leken ook nog wel op elkaar. You Can Call Me L. Daarvoor nog de hit Talk To You van Notor

Ja, het was toch alweer 2013 dat Frans Pollux een album opnam met allemaal liedjes van The Boss in het dialect. Liedjes van Bruce Springsteen. Het beloofde land maakte hij van The Promised Land. En dat heb je er net eventjes voorbij horen komen.

Een dansende koningin, ABBA, 1976. Een mega hit, hè? Deze Dancing Queen. Ook vandaag weer een Forgotten 45. Dat doen we rond 11:15. Dan gaan we naar het aanvraagje van Bert. Een hele bijzondere gaat dat worden. Maar nu nog even eerst muziek van onder andere de Golden Earring. En ook Miley Cyrus komt er nu aan.

0: Zo, die hebben we lang niet meer gehoord. Esther Hart, 2003, One More Night.
1: Het mooiste vinyl uit de jukebox van Omroep Horst aan de Maas.
0: Als ik het wel heb, deed Esther Hart mee aan het Eurovisie Songfestival in dat jaar met dat liedje voor Nederland. Zo, inmiddels tijd voor de Forgotten 45.

0: Terug naar de tijd van het vinyl. Terug naar de bijzondere plaatjes die toen uitkwamen, die je misschien iets minder vaak op de radio hoort. Aanvraagjes daarvoor zijn natuurlijk van harte welkom op het e-mailadres peter.trinekens@omroephorst.nl. Maar ik heb nog één aanvraagje hier liggen van Bert. En die vroeg om een liedje van Catapult. De Leidse formatie die allerlei andere projectjes daarna nog gingen doen. Zoals Rubberen Robbie en Ome Henk. En de Monotones, kan ik me nog herinneren. Maar onder de naam Catapult hadden ze toch diverse hits. Zo in de jaren 70 en 76. Een liedje wat je bijna nooit meer hoort op de radio. Wat je nu krijgt te horen. 7-Eleven. Dankjewel Bert, we gaan hem draaien.
1: Forgotten 45.

de band houdt van directe muzikale communicatie. Direct and Bonefall. De do do do da da da da do. Ron, zullen we die doen? De Crystals. Amen.

0: Elke morgen van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
5: Zeg Milou, ben je er al geweest?
6: Waar?
5: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
8: Dit is Omroep Horst.

0: Aan de Maas, hier is het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is van mij.
1: Nou, er was een beetje twijfel over de titel toen de tijd, hè? Is het nu 32 jaar of is het sinds een dag of twee? Ik geloof dat Frits Spits een suggestie gaf aan Doe Maar om de titel een beetje aan te passen. Dit was Doe Maar uit 1981. Talk to Me van Damiano David featuring Nal Rodgers, dacht ik. En we openen nu met de Limburgse formatie Pussycat. Ja, die gaan we van de week nog een keertje draaien, volgens mij. Pussycat met Mississippi. Maar vanmorgen die opvolger van dat plaatje. En dat was Georgie. Zo. Het is inmiddels wel tijd voor Bart van Leeuwen. Ja, we kijken hier nog een paar minuutjes zo rond 10:45 op de werkdagen. Ook vandaag pakken we de draad weer op. En Bart heeft zijn verhaaltje klaarstaan. We gaan er nu naar luisteren.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het is 5:00 in de ochtend als je thuis komt. Je hebt geen sleutel bij je, dus je klopt op de deur. Een vriendelijke vrouw vraagt met een zwoele stem wie daar is. Zodra de vrouw je stem herkent, doet ze open en ze laat je binnen. Ze vraagt niet eens waar je geweest bent die nacht. Het enige dat ze wil weten is of je honger hebt. Ze pakt je jas aan, hangt hem aan de kapstok en legt je hoed in de kast. En dat doet ze allemaal met haar liefste glimlach. Niet één keer verheft ze haar stem, ook al is het nog zo vroeg in de ochtend. En jij vindt dit zo langzamerhand eigenlijk heel normaal. Ze is gewoon de allerliefste vrouw ter wereld. Daar is iedereen het wel over eens. Maar pas op, de liefste vrouw ter wereld kan zomaar veranderen in de slechtste vrouw ter wereld. Tenminste, daar zorg je zelf wel voor als je haar blijft behandelen zoals je nu al een tijd doet. Ze zal er misschien niets van zeggen, maar van binnen kropt ze al haar woede op. En ooit op een dag krijg je de rekening gepresenteerd. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en zie je nu dat ik gelijk heb gekregen? Kijk eens hoe je erbij ligt in het ziekenhuis. Je zit van top tot teen in het verband en in het gips. Je bent helemaal in de war en hebt het maar op het nippertje overleefd. Ja, daar komt er nou van. Jij dacht dat jouw lieve vrouw zoiets niet zou durven doen. En dat ze alles van je accepteerde. Je was er heilig van overtuigd dat ze niet tegen je in durfde te gaan. Maar uiteindelijk liet ze niet langer met zich spotten en daar lig je dus nu. Zo zie je maar, de grens tussen liefde en haat is soms nauwelijks zichtbaar.

Ja, later werd het Can't Touch This van MC Hammer, maar dit was Back to Basic, Rick James en zijn Super Freak. Zo dadelijk het Limburgse nieuws na het Limburgse liedje en dat is van Rowan Heze.

0: Goedemorgen. Limburg is de enige provincie waar het aantal megastallen in de afgelopen 4 jaar is gedaald. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Wageningen in opdracht van Wakker Dier. In 2021 telden de omdrukkers in Limburg nog 98 megastallen. Vorig jaar waren dat er nog maar 80. Dat is een daling van 18%. Landelijk is er juist een stijging te zien van net geen 1000 naar 1095 megastallen. Wakker Dier wijt die stijging vooral aan de bedrijven waarmee boeren te maken hebben. Boeren moeten steeds goedkoper produceren omdat bijvoorbeeld supermarkten een lagere prijs eisen. En dat dwingt boeren tot schaalvergroting. De Fietsersbond is niet blij met het ontwerp voor de nieuwe Pater Sangersbrug over de Maas tussen Roosteren en Mazeik. Die brug krijgt een dubbel fietspad aan één kant. En dat betekent dat fietsers een stukje verderop de provinciale weg moeten oversteken, vertelt Peter van Troost van de Fietsersbond.
1: Op Pater Sangersbrug is versleten, smaal, dus het is een goede zaak dat er een nieuwe brug komt. Maar in de nieuwe brug is onvoldoende voorzien in goede aansluitingen voor het fietsverkeer. En dan moeten we gewoon oversterken. En zus is dit geen risicoloze onderneming. Alle het autoverkeer wat dan onderbroken moet worden. En daar is niet iedereen blij mee.
0: Met een handtekeningenactie probeert de Fietsersbond de plannen alsnog te veranderen. Het werk voor de nieuwe brug begint in november. De nieuwe oeververbinding komt iets ten noorden van de huidige Maasbrug Roosteren-Mazeik te liggen. Een documentaire over de verongelukte poolreiziger Mark Cornelissen uit Kerkrade, die nog in productie is, maakt kans op een plekje op een grote streamingsdienst zoals Netflix. De film van documentairemakers Sander Seelen, Ruud Lensen en Bas van der Zwaan wordt dit jaar gepresenteerd op het Sheffield Dogfest 2026 in een soort speeddate met partijen die de toekomstige documentaire willen uitzenden. Uit meer dan 600 inzettingen is de Limburgse film geselecteerd om mee te doen. De documentaire gaat over Mark Cornelissen, een avonturier en poolreiziger die zich inzette voor onderzoek naar het klimaat en klimaatverandering. Tijdens een expeditie in Noord-Canada kwam hij in 2015 om het leven. Hij verdronk door onderkoeling nadat hij in het water terechtkwam. Een auto is afgelopen nacht in brand gevlogen bij een laadpaal in Geleen. De stekker van de auto was ingestoken toen de brand rond 11:30 uitbrak bij een parkeerplaats aan de Hofstraat. Het is nog niet bekend of de stekker ook de oorzaak van de brand is. Ook een tweede auto raakte bij de brand beschadigd, ook die hing aan de laadpaal. En een hectare van natuurpark Kempenbroek in Stramprooi wordt teruggegeven aan de natuur. Van het stuk bos is nu niemand meer de eigenaar. Maartje Spronk uit Vlodrop kocht het bos eerder, maar deed bij de notaris afstand van het perceel. Bij Nieuwsuur legde ze gisteravond uit waarom.
2: De mens, die breekt alles af. Het bos is nergens de baas. Hij mag zich ontwikkelen zoals het wil, wat hij goed acht om te doen. En ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Elk jaar wordt het bos minder. En het is pas 11% wat we hebben in Nederland. Het minste van Europa. Dus dan is dat helemaal niet je statement. Blijf er nou eens. Laat bos alsjeblieft zijn.
0: Dan een stukje van het Kempenbroek teruggegeven wordt aan de natuur, is deel van een trend die bekend staat onder de naam rewilding. Het zelfstandig stuk bos heeft de naam Fabusbos gekregen als eerbetoon aan de overleden partner van Spronk. En het weer. Vandaag opnieuw zonnig en tropisch warm. In Midden-Limburg kan het 32 graden worden. En daarmee behalen we de eerste hittegolf van dit jaar.
3: Praatjes, plaatjes, koffie en muziek op je werk. Lekker sterk.

0: gone. En ineens was het plaatje ook gone. Hè? Dat was David Guetta en ook Teddy Swims deden er mee trouwens. En daarvoor het Limburgse nieuws. We gaan eventjes met jou een klein verhaaltje doornemen. Even mijn jingle goed zetten. Hè?
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Ja, af en toe moet ik de jingles een beetje aanduwen hier. We gaan naar 26 mei 1997. Dat is de dag dat Jack Jersey, oftewel zijn echte naam Jack de Nijs, overlijdt aan slokdarmkanker. Hij begon zijn carrière in de jaren 60 als producer-componist. En in 1970 heeft hij met Sophia Loren zijn eerste hit als zanger. Als hij eens voor de grap Elvis Presley imiteert, krijgt Jack de Nijs van Wil Luikinga het advies met die stem een plaat op te nemen. Dat wordt I'm Calling, dat onder de naam Jack Jersey wordt uitgebracht. De single bereikt de 13e plaats in de top 40. En na dit succes volgen in dezelfde stijl. Onder andere In the Still of the Night, Wubbeden, Brood, Blown Out Lady en Sri Lanka. Jack de Nijs werd slechts 55 jaar. En ik denk zijn allergrootste hit had hij wel in 1974. Maar het liedje wat je nu krijgt te horen, ook dankzij Wil Luikinga, denk ik, die produceerde Papa Was a Poor Man.

Ja, van oorsprong een Albanese zangeres, hè? Dua Lipa, 2016, alweer 10 jaar geleden deze Be The One. En Nena met Irgendwie, Irgendwo, Irgendwan, wat later ook nog eens weer opgenomen samen met Kim Wilde. Goed, wij gaan het laatste rondje muziek zo'n beetje instarten. Onlangs overleed Tony Wilson, een van de oprichters van Hot Chocolate. En hij zat in de band ook tijdens de periode dat dit een hit was in 1974. Hot Chocolate en Emma.

0: Elke werkdag van 12 tot 1. Nieuws en muziek bij Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Lunch live.
1: Dat zit er zo meteen aan te komen na 12 uur. Wij sluiten af met Sommieu. Een hele mooie dinsdag en graag tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Perfect Finish Milieutechniek en Asbestverwijdering, Lottem en Sam Office, softwarebedrijf Horst.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers,

0: omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.
3: Barbecue vat vlam aan de Kamsteeg in Meijel. En forse schade en gewonden bij een ongeluk op de Middenpeelweg. En Annie en Geert-Jan Zinken onderscheiden met de golden aspergesteker. En Nationaal Park de Grote Peel krijgt een nieuwe naam. Het natuurgebied gaat voortaan verder als Nationaal Park de Peel. Dit is Lunch Live van dinsdag 26 mei.

Ja. Kan niet uitblijven. Zomerse klanken bij dit prachtige weer. De Sun Club en... Yes, daar. Een hele goede middag. Het is dinsdag, het is 26 mei. Het is bijna 7 over 12. En je luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou heel veel muziek klaarstaan. Zomerse klanken over het algemeen. Doe ook een keer op. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De brandweer is gisteravond uitgerukt van brand aan de Kampsteeg in Meil. Daar stond een barbecue in brand. De melding kwam rond 8:30 binnen bij de meldkamer. En voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand. En bij een botsing tussen twee auto's op de middenpeilweg ter hoogte van Amerika is zaterdagmiddag een gewonde geraakt. Een van de bestuurders is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. En in Grubbevorst is de golden aspergesteker dit jaar voor het eerst uitgereikt aan een duo. Annie en Geert-Jan Zinken ontvingen de onderscheiding vanwege hun jarenlange inzet voor de gemeenschap en hun bijzondere bijdrage aan het vastleggen van de geschiedenis van het dorp. En Nationaal Park De Grote Peel krijgt een nieuwe naam. Het natuurgebied gaat voortaan verder als Nationaal Park De Peel. En volgens de organisatie past die naam beter bij de huidige situatie, omdat inmiddels meerdere natuurgebieden onder het Nationaal Park vallen. En we gaan naar het weer. Wat zijn de vooruitzichten? Kijk naar buiten. Het blijft vandaag zonnig. En vanmiddag wordt het tropisch warm. En dit betekent volgens het station L bij Haler, als enige KNMI-weerstation van ons land, vandaag officieel een vroege hittegolf. Temperaturen van 33 graden zullen geen uitzondering zijn. Wat het weer de rest van de week gaat doen, vertel ik je allemaal in geuren en kleuren na het nieuws van 12:30. En voor nieuws gesproken, meer nieuws op onze site omroep1.nl, omroep Horst aan de Maas.nl, maar zeker ook op die makkelijk te downloaden app

Ja, nummertje. Ik schat een jaar of 30 oud, maar nog altijd heel leuk om in Lunch live te draaien. Het oude vaandel van schutterij Sint-Antonius en Sint-Petrus Baarlo heeft een nieuwe bestemming gekregen in het Limburg Schutterijmuseum. Het historische vaandel werd deze week officieel overgedragen tijdens een bijzonder

0: andere overtocht over de Maas met het veer richting Stijl.
1: Geen schuttersfeest, maar een belangrijke overdracht. Het oude vaandel van Sint Antonius en Sint Petrus in Baarlo is overgedragen aan het Schuttersmuseum in Stijl. Daarvoor werd de oversteek met het veer gemaakt.
2: Als het bij

Vanuit de Baarlose kant met het veert de Maasoever richting Stel, het Schuttersmuseum. En gaan daar het ons oud vaandel overdragen aan het Schuttersmuseum.

0: Vorig jaar, tijdens het jubileumfeest van de vereniging, werd een nieuw vaandel onthuld. Daarom werd het initiatief genomen om het oude vaandel over te dragen.
1: En wij hopen tot G als Schuttersmuseum en als conservator natuurlijk, goed zorg graag voor het oorvaandel van de Schutterie, wat al meer dan 50 jaar oud is.
2: Ja. Dat doen we uiteraard met goed plezier.
3: Ja, we hebben hier een vaandel-expositie in huis. Hè. Los dat we dan überhaupt een groot aantal vaandels in de collectie hebben. Maar die vaandel-expositie die toont ook een complete ontwikkeling in het gebruik van de schuttersvaandels. En als je dit vaandel uit 1975 daar netjes in plaatst, zie je dat die heel goed past in de ontwikkeling. En ook eigenlijk een stukje kunstenaarschap wat er dan ingelegd wordt, hè, waar eigenlijk ingezoomd wordt op de essentiële vormen van de heilige en het minimale kleurgebruik, waardoor maximale aandacht uitgaat naar wat er op die vlag staat en waar de vereniging voor staat.
2: Maar wel van een andere vlag. En dan is het heel mooi.
4: Nou, de vaandel dat is eigenlijk een stukje identificatie van onze vereniging. Met name het nieuwe vaandel, daar is ook op te zien dus, het jaar van oprichting. Daar is ook te zien op in welke jaren wij dus het OLS gewonnen hebben. Dus met andere woorden, het vaandel is een soort identificatie van onze vereniging.
2: De heilige is in zijn truc gebracht door de essentie. De kleur is tot het minimale truc gebracht. Dus daarmee kun je eigenlijk met name de nadruk te leggen op de boodschap van die vlag. Het kleurgebruik leidt niet af. Je is eigenlijk kijken van wat heeft die vlag te vertellen.
3: Wat we doen is ofwel de vaandels exposeren. Dan kunnen een heleboel mensen ervan kennis nemen, er iets in zien en ze ook vergelijken met andere vaandels die we in de collectie hebben. Bovendien, als we niet exposeren, dan proberen we de vaandels heel goed te conserveren, zodat ze in ieder geval ook lang genoeg meegaan dat mensen daarvan kunnen genieten.

En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je lekker buiten zit en de tv niet aan hebt staan buiten. Geen probleem, maar wil je toch die overtocht zien? Geen probleem, je kunt altijd naar onze YouTube-kanaal. En dan bedoel ik dan het YouTube-kanaal van Omroep PNM mee. Of gewoon naar onze website gaan.

0: niet ontbreken op zo'n warme dag. In Lunch Live. De lunchshow van Omroep E&M samen met Omroep Horst aan de Maas. Ja, gisteren was het Pinkstermarkt en dan was het ook niet koud. Zeker net zo warm als nu al. En daar stond namelijk een interactieve VR-stand rond het telefoongebruik op de fiets centraal. De actie maakte deel uit van een regionale verkeersveiligheidscampagne en trok gedurende de dag veel belangstelling van de bezoekers.
1: Nou, het gebeurt nog steeds veel, zeker onder jongeren. Het is heel makkelijk om je telefoon erbij te pakken op de fiets. En tegenwoordig ook met e-bikes en fatbikes. En er gebeuren veel ongelukken mee. En daarom maken we de campagne voor om het hopelijk een beetje veiliger te maken.
2: En zien jullie vaker dat mensen appen op de fiets?
1: Ja, zeker onder jongeren steeds meer. Omdat de telefoon natuurlijk steeds belangrijker is, gebeurt het gewoon heel veel. Het is heel makkelijk om je telefoon erbij te pakken. Daarom ook dat er boetes zijn ingevoerd uiteindelijk. En nu ook verkeersveiligheidscampagnes worden uitgevoerd.
2: Helpen die boetes eigenlijk wel?
1: Ja, zeker. En daarom worden ze ook steeds hoger. Het schrikt wel af. Zeker voor jongeren is dat natuurlijk een enorm bedrag wat er gevraagd wordt. Dus op die manier proberen ze een beetje af te schrikken. En ook met de campagne een beetje uit te leggen waarom het zo gevaarlijk is.
2: En wat doen jullie eigenlijk met de campagne? Want ik zie hier een fiets, 3D-bril.
1: Ja, het gaat door middel van een VR-bril. En daardoor ervaren ze hoe het is om afgeleid te worden op de fiets. Door middel van appen, bellen of muziek luisteren op de fiets. En dan laten we zien wat elke afleiding met je doet en wat de gevaren ervan zijn.
0: Ja, we gaan richting het nieuws. Maar niet voordat we naar Harry Styles zijn gegaan met Watermelon Sugar. Dus zometeen het nieuws weer en uiteraard de situatie op de weg.

sugar. En met Harry Styles en Watermelon Sugar wordt het exact 1 minuut over 30:30 op deze dinsdag 26 mei. We gaan naar het nieuws, situatie op de weg en zeker ook het weer.

We beginnen met het nieuws. De brandweer is gisteravond uitgerukt voor een brand aan de Kampsteeg in Meijl. Daar stond namelijk een barbecue in brand. De melding kwam rond 8:30 binnen bij de meldkamer. De brandweer van Meijl werd met spoed gealarmeerd. Een tankautospuit van het korps ging ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brandweer had de situatie snel onder controle. En voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand. En over de oorzaak is eveneens niets bekendgemaakt. En bij een botsing tussen twee auto's op de middenpeelweg ter hoogte van Amerika is er zaterdagmiddag een gewonde geraakt. Eén deel van de weg was vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten. Het ongeval gebeurde rond 1:15 op de kruising tussen de Laagheideweg en de N277, de middenpeelweg. En volgens een correspondent verleden een van de bestuurders vermoedelijk geen voorrang. Beide voertuigen liepen forse schade op en moesten door een bergingsbedrijf afgesleept worden. Een van de bestuurders is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. En in Grubbevorst is de Golden Aspergesteker dit jaar voor het eerst uitgereikt aan een duo. Annie en Geert-Jan Zinken ontvingen de onderscheiding vanwege hun jarenlange inzet voor de gemeenschap en hun bijzondere bijdrage aan het vastleggen van de geschiedenis van het dorp. Al ruim 40 jaar zijn Annie en Geert-Jan actief met het film- en camerawerk. Wat ooit begon als hobby met het filmen van feestelijke bijeenkomsten van familie en vrienden, groeide uit tot een omvangrijk archief van gebeurtenissen in Grubbevorst. Door de jaren heen legden ze talloze activiteiten en bijzondere momenten vast, waaronder optochten, communievoorbereidingen op scholen, herdenkingen, afscheidsbijeenkomsten, het OLS, kindervakantiewerk en films over onder meer het klooster, de kapel in de Heijerhoeve en buurtschap Californië. En zo kan ik nog een eind verder gaan. En naast het werk, naast de camera, zet Geert-Jan zich ook nog op andere manieren in voor Grubbevorst. Zo is hij mede-initiatief

voor het onderhoud van de Anna-kapel. En we gaan van Grootvorst naar Nationaal Park de Grote Peel. Want zij of hij krijgt een nieuwe naam. Het natuurgebied gaat voortaan verder als het Nationaal Park de Peel. En volgens de organisatie past die naam beter bij de huidige situatie. Omdat inmiddels meerdere natuurgebieden onder het Nationaal Park vallen. Naast de Grote Peel maken ook de Deurnense Peel, Maria Peel en de kleinere gebieden. De Bult, Grauwveen en het Zinkske deel uit van het park. De nieuwe naam moet breder samenwerking duidelijker en inzichtelijk maken. Nou, we gaan naar het weer. We maken het inzichtelijk. Nou, vandaag zeker 33 graden op onze thermometer. En dit betekent als enige KNMI-weerstation van ons land officieel een vroege hittegolf. En record vroeg in het jaar was de hittegolf van 50 jaar geleden in delen van onze regio. Namelijk van 6 tot en met 10 mei 1976. Vanavond blijft het ook na zonsondergang nog warm. Nou, de rest van de week temperaturen tussen de 26 en 28 graden. Af en toe wat sluierbewolking. En dan gaan we richting het weekend weer richting de 30 graden. Alleen hebben we dan een grotere kans op een lokale onweersbui. Maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. We gaan naar de situatie op de weg. Meteen een refresh. Dan hebben we het meest actuele. We gaan beginnen op de A73, de hoogte van Bijlveld. Bij paaltje 33,7. Even alert zijn, daar liggen namelijk voorwerpen op de weg. Op de A73, de hoogte van Montfort. Daar staat een auto met problemen aan de kant bij 11,4. Dan gaan we naar Beringen op de N275. Bij paaltje 15,6. Daar is staat een auto in de berm. Dan even de laatste op de N562, de hoogte van Helden. Bij paaltje 11,7 staat een auto met de knipperlicht aan. Niet zonder reden, althans daar ga ik vanuit. Dus ben alert op deze punten. Je weet het, nieuws, meer nieuws, allemaal te vinden op de site omroep1m.nl en omroephorst aan de maas.nl. En zeker ook op die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Reggaeton Lento van CNCO. Onder een stralende lentezon is de nieuwe moestuin in het Ringoverpark in Pallingen officieel geopend. Na weken van regen en hard werken staan de eerste groenten inmiddels volop in bloei. De tuin is bedoeld als ontmoetingsplek voor de buurt en als leerplek voor kinderen.
1: De weersomstandigheden maakten het even spannend, maar uiteindelijk kon de moestuin in het Ringoverpark in Pallingen onder een sprankelend lentezonnetje worden geopend. Na een periode hard werken en veel regen is het eindresultaat daar.
2: Natuurlijk vanaf maart dit jaar zijn we echt losgegaan met het zaaien en aanplanten van allerlei verschillende soorten groentes. En zoals je kunt zien, dankzij de prachtige regen die we de laatste week hebben gehad, is het echt uit de grond gespoten.
1: De opening werd voltrokken met het ophangen van vogelhuisjes die zijn gemaakt door leden van atelier Oeteverf. Ook de leerlingen van basisschool De Groenling waren bij de opening aanwezig. Zij hebben meegeholpen met het aanplanten van de moestuin.
3: Nou, we werken hier al best wel lang en we hebben allemaal groenten geplant.
4: We hebben een juf en die geeft ons dan opdrachten. We moeten planten, oogsten. En aan het eind van het jaar mogen we een groot kookopdracht maken. En we gaan hier eigenlijk gewoon alles verzorgen.
2: Dat zijn kinderen die zijn in de groenwerkgroep. En die komen elke vrijdagmiddag om een aantal uurtjes hier in de tuin mee te werken. En zij hebben ook meegedacht over welke plantjes gaan we erin zetten. De aardbeien natuurlijk, want ja, dat is dus logisch. Maar ook aardappelen, want daar kan je lekker frietjes van maken. Nou, en zo hebben ze natuurlijk al een heleboel andere lekkere dingen bedacht.
1: En wat heb je geleerd?
3: Hoe je dingen kan planten en hoe je eruit kan halen.
1: En wat vind je er nu van als dat je het zo ziet?
3: Super mooi en super leuk om te doen.
1: Wat vind je er zo leuk aan?
4: Want dan kan ik me ook planten verzorgen. Dan weet ik hoe ik later in de tuin me moet mee omgaan. En dan kan ik ook mijn eigen groentes verbouwen.
1: Niet alleen de Groenling is bij de moestuin betrokken. Dat geldt ook voor leerlingen van het Bouwend. Die hebben nagedacht over de invulling van het gehele Ringoverpark. Dit deden zij in samenwerking met IVN.
2: De leerlingen van het Bouwens die zijn in een lesprogramma en dat heet Jongeren Adviesbureau.
5: Ons doel is om de buurtbewoners om een connectie aan te leggen. Met het Ringoverpark ook en met elkaar.
2: Dat kan op elke mogelijke manier die je maar bedenken kan. Dus dat hoeft niet per se in de moestuin te zijn. Maar dat kan ook bijvoorbeeld bewegen zijn in het park. Dat kan bijvoorbeeld samen jeu de boule zijn.
5: Er is ergens een jeu de boule clubje. Maar er zijn maar heel weinig deelnemers. Dus misschien kunnen we mensen daarin betrekken. Dat ze toch mee gaan jeu de boule met de club. Het is echt een heel erg mooi park hier. Het ziet er al goed uit. Dus we hoeven eigenlijk alleen nog maar activiteiten te organiseren, vind ik.
1: Activiteiten organiseren, wat zou er moeten komen volgens jou?
5: De buurtbewoners hebben al een heel erg mooi park. Maar ik vind dat de buurtbewoners nog niet veel met elkaar in contact zijn. Dus misschien een barbecue of een tentoonstelling. Dat zou ze wel bij elkaar kunnen brengen.
1: Uiteindelijk kan de hele buurt meegenieten van de oogst uit de moestuin. Bij de ingang komt binnenkort een kistje te staan waaruit mensen groenten en fruit kunnen pakken.
2: We hebben wel bedacht dat we het oogsten doen wij zelf met de werkgroep. Maar alles wat er te oogsten is en wat we kunnen uitdelen.

0: Tom Jones is not unusual. Nog altijd aan de bak met zijn 80-plus leeftijd. Hoe ontstaat nieuws eigenlijk? En wat doet een journalist precies? Tijdens de Landelijke Week van het Nieuws kregen jongeren in heel Nederland de kans om dat zelf te ervaren. Voor één dag liep Jup Gubbels mee met de redactie van Omroep Horst aan de Maas en maakte hij een reportage over opvallende actie van de Biblio Nu. Jongeren die met stoepkrijt, schablonen door de dorpen trokken om aandacht te vragen voor digitale vaardigheden.
1: Afgelopen week was het de Week van het Nieuws. De Week van het Nieuws is een landelijke Nederlandse campagne waarin journalisten, scholen, bibliotheken en het publiek samen ontdekken hoe nieuws werkt en waarom journalistiek belangrijk is. Jip Gubbels was afgelopen zaterdag voor één dag verslaggever van Omroep Horst aan de Maas en ging uitzoeken wat de bibliotheek in Horst nog meer doet dan alleen boeken uitlenen.
2: Hoi, ik ben Jip. Ik sta hier vandaag in Horst bij het gasthuis en leerlingen van het Dendron College gaan spreuken op de grond spuiten. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd waarom. Wat zijn jullie hier vandaag eigenlijk allemaal aan het doen?
3: Wij zijn vandaag een stoepkrijtactie aan het doen. En daarmee willen we digitaal zichtbaarder maken van de bibliotheek. Hè. Dus we gaan vandaag langs alle dorpen in Horst aan de Maas. En dat doen we dan samen met studenten van het Dendron. Om te laten zien dat de bibliotheek meer is dan boeken. En ook op digitaal dat we daar heel veel op doen.
2: Wat bedoel je daar dan mee, meer dan boeken?
3: Nou, wij als bibliotheek zijn ook meer dan boeken. Dus op digitale vlak doen we ook heel veel, zoals computercursussen. Bijvoorbeeld de maand van de AI komt er in juni aan. En we willen mensen laten zien, ook in de andere kerndorpen hier in Horst aan de Maas, wat we nog meer als bibliotheek doen. Vooral ook op dat digitale stukje.
2: Hoe ziet vandaag er dan uit?
3: Nou, we beginnen vandaag hier bij het gasthuis. Dat was onze start. En dan rijden we zo langs alle kerkdorpen of alle dorpen van de gemeente Horst aan de Maas. Dus we rijden dadelijk zo meteen naar de metering toe. En zo hebben we dadelijk al de dorpen hebben we dadelijk bezocht. En dan hebben we overal de gravity of de stoepkrijt hebben we achtergelaten. En dan hopen we zo mensen te inspireren om ook naar de bieb te komen. Om het digitale stukje ook actiever mee kennis te maken.
2: Oké, dus ook echt overal?
3: Ja, overal. Dus we willen ook echt alle kerkdorpen willen we daarin ook bij betrekken. Dus niet alleen hier Horst in het centrum, maar juist naar al die andere kerkdorpen gaan. En we doen daar ook meteen een hele mooie flyer verspreiden we dan. We hebben nu een flyer, digitale doorlopende leerlijn. En dat begint van de basis, dus echt de computercursus, tot aan ja, wat we hebben nu in de maand juni, de maand van de AI. Dus echt veel, heel breed hebben wij op digitaal van alles hier binnen de bibliotheek.
2: Had u gezien dat er hier net iets nieuws staat?
4: Ja.
2: Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het wel goed. Het valt wel op dat je nou bij de bibliotheek iets kunt gaan doen.
2: En wat is het precies?
4: Het is een uitnodiging om om digitale lessen te krijgen bij de bibliotheek.
2: En wat vindt u daarvan dat ze dat op deze manier doen?
4: Ik vind het goed opvallen. Eerst was er niks en nu is het helemaal wit. Ja. Er staan er letters en het valt meteen op.
2: Ik wist zelf eerlijk gezegd ook niet dat de bibliotheek dit had. Maar nu wel. En ik hoop dat dit ook andere mensen bereikt.

0: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
7: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Sovinity zou tegenhouden.

0: City is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aarts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Svolgen en Tienrij en natuurlijk de andere dorpen genieten van muziek, nieuws en verhalen dicht bij huis.

0: Goedenavond, dit is het L1 Nieuws. 15 van de 31 Limburgse gemeenten zouden niet voldoen aan de eisen van de spreidingswet. Daarbij gaat het voornamelijk om plattelandsgemeenten. Die moeten vanaf volgende week aan de minister van Asiel en Migratie gaan uitleggen waarom ze hun zaken niet op orde hebben. Maar volgens gouverneur Emiel Roemer kloppen de cijfers niet helemaal.
1: Mijn eigen gemeente in Gent te kijken, daar meer dan 500 Oekraïners worden er opgevangen. Dat staat niet op het lijstje. En daarom hebben ze met Veenraai afgesproken, die op dit moment weer met een noodvoorziening veel meer asielzoekers opvangen. Terwijl bijvoorbeeld een gemeente als Horst weer heel veel doet om een doorstroomlocatie voor statushouders te hebben. Een prachtig voorbeeld hoe gemeentes samenwerken om te kijken wat de mogelijkheden er zijn. Dus een eenzijdig lijstje is een verkeerd beeld van hoe het daadwerkelijk voorstaat.
0: De asielopvang in Nederland blijft de gemoederen bezighouden nu het aanmeldcentrum in Ter Apel weer overvol is en op verschillende plekken felle protesten zijn tegen de AZC's. Volgens de spreidingswet moeten alle gemeenten een deel van de opvang van vluchtelingen op zich nemen. Een 55-jarige man uit Brunsum is vanmiddag op een stilstaande politieauto gebotst in Echt na een achtervolging. De man is aangehouden. Volgens de politie stond de auto waarin de man reed als gestolen geregistreerd. Niemand raakte gewond. Verschillende evenementen nemen dit weekend extra maatregelen vanwege de warmte. Zo wordt in Maastricht zondag tijdens het Lang Koers Weekend geen marathon gelopen, maar wordt die vervangen door de halve marathon. Ook wordt daar en op andere evenementen gezorgd voor extra water en andere maatregelen. En de eerste vleermuispassage over de A2 is vanochtend geopend. Door de verbreding van de snelweg hebben sommige dieren zoals vleermuizen, dassen en konijnen moeite met oversteken. En dan denk je misschien, ja, waarom vliegen die vleermuizen niet gewoon over? Ecoloog Victor Loer vertelt waarom dat niet kan.
2: Vleermuizen kunnen natuurlijk vliegen, alleen als ze door een grote open ruimte moeten vliegen, dan dalen ze en dan gaan ze op een heel onveilige hoogte over de weg vliegen en dan kunnen ze aangereden worden.
0: Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom trok Rijkswaterstaat 180 miljoen euro extra uit voor de aanvullende natuurmaatregelen.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: Vanmorgen waren er flinke zonnige perioden en bij weinig wind liep de temperatuur dan ook vrij snel op. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 28 graden. Vanmiddag is het overwegend zonnig en het blijft ook de hele dag droog. Er staat een zwakke wind, af en toe matig, uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 30 tot lokaal 32 graden. Wel kan het later in de middag enigszins drukkend warm gaan aanvoelen.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Aarts heeft de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf verboden. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van het bedrijf achter DigiD tegen zou houden. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn 4 mensen om het leven gekomen. De minister van Mobiliteit zegt dat er 2 kinderen, de bestuurder van het busje en de begeleider zijn omgekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. En Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Het weer, volop zon. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust

0: een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
5: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er-jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelsstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A3.

0: afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas.

0: middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
7: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaat. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
10: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 30:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Aarts heeft de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf verboden. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van het bedrijf achter DigiD tegen zou houden. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn 4 mensen om het leven gekomen. De minister van Mobiliteit zegt dat er 2 kinderen, de bestuurder van het busje en de

0: vluchtleider zijn omgekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. En Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Het weer, volop zon. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden.
1: De hits uit je jeugd. De klassiekers van toen. Middagvitaminen.

0: probleem? Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
8: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een man uit Roermond moet de cel in voor het dreigen met een zware vuurwerkbom. Die wilde hij vorige zomer laten ontploffen bij het huis van zijn ex. Valkenburgse horecaondernemers die vanwege de overstroming in 2021 in geldnood raakten, kregen hulp aangeboden van criminelen, dat meldt de NOS. En het organiseren van het LVK in Landgraaf heeft een verlies van 258.000 euro opgeleverd. De gemeente Landgraaf wil het tekort opvangen.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode. Er stond een zwakke af en toe matige wind uit de noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur is uitgekomen op een tropische 32 graden. Komende avond en nacht, dan zijn er opklaringen. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit de noordelijke richting en het koelt af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. Woensdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door een paar wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft droog. De aangevoerde lucht is droger van oorsprong en komt uit de noordelijke richting. We halen uiteindelijk een maximumtemperatuur van een zomerse 26 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. Daarbij vielen 4 doden. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Daarin staat onder meer dat migranten sneller moeten worden gescreend en bij een afwijzing sneller moeten worden teruggestuurd. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zijn niet bedoeld om in te slapen, daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Het weer, het koelt vanavond langzaam af, minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges, vers uit de grond, en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust dus langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming,

0: elektra en tegels, alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Beauvais Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.beauvais.nl en Facebook.
1: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Dat was De Dag van Hier. Van maandag tot donderdag. Van 6 tot 7 op 2 omroepen. Bedankt voor het luisteren.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Show.

0: Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
1: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
0: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Servicemonteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
4: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
3: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
6: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: avond door. Dit is At 8. Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de droneaanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
3: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
2: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de Bild werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
5: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er flinke zonnige periodes. Er stond een zwakke af en toe matige wind uit de noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur is uitgekomen op een tropische 32 graden. Komende avond en nacht dan zijn er opklaringen. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit de noordelijke richting. En het koelt af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. Woensdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door een paar wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft droog. De aangevoerde lucht is droger van oorsprong en komt uit een noordelijke richting. We halen uiteindelijk een maximumtemperatuur van een zomerse 26 graden.
2: Je zingt ze allemaal mee. Dit is de stem voor heel Noord-Limburg.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee.

0: Horst gegaan, hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend, maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Servicemonteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
8: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
7: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
9: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
7: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
11: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
10: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode. Er stond een zwakke af en toe matige wind uit de noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur is uitgekomen op een tropische 32 graden. Komende avond en nacht dan zijn er opklaringen. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit de noordelijke richting. En het koelt af naar zo'n 13 graden als minimumtemperatuur. Woensdag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door een paar wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft droog. De aangevoerde lucht is droger van oorsprong en komt uit een noordelijke richting. We halen uiteindelijk een maximumtemperatuur van een zomerse 26 graden.

0: nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor je Broekhuizenvorst, Evertsoort en alle plekken in de regio. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.

0: lekker bij weg te dromen. Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: bij Weg te Dromen.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.